0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Een van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker 2 gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met buikgriep en ik hoopte dat het beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. Dat is niet de bedoeling en daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn 3 tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het 3e slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Eén van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker 2 gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met buikgriep en ik hoopte dat het beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn 3 tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het 3e slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

klas. Toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je klasje met je boeken.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Een van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker 2 gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat dat beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn 3 tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het 3e slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Een van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker 2 gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat dat beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn 3 tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het 3e slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een badeendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie

0: in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een bad-eend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 bad-eenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 21 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt. Er viel vandaag nog een enkele bui. En de temperatuur liep aanvankelijk op naar zo'n 21 tot 22 graden. Maar in een pittige bui was het maar een graad of 16. Komende avond en nacht blijft de kans op een enkele bui bestaan. Maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag net als vanmiddag sterk verschillen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Morgen in de middag is het veelal droog met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 20 bij een matige wind uit het noordwesten. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag blijft het overal droog. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. De maximumtemperatuur zondagmiddag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. Nog een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10 graden. Maandagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden. Op dinsdag nog iets warmer, rond de 24, lokaal 25 graden. Aanvankelijk droog, maar later in de middag en avond en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind die waait op dinsdag uit een oostelijke richting is meest matig van kracht. Op woensdag en donderdag blijft het aan de warme kant, maar de kans op enkele buien is groot, lokaal met een donderklap. De minimumtemperatuur zo'n 16 tot 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden.
2: Je luistert naar Radio Kapelle.

0: Dit is Radio Kapelle.
1: Some days you're the only thing I know.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Een van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker 2 gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat het beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. Dat is niet de bedoeling en daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn 3 tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het 3e slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een bad-eendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een bad-eend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 bad-eenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 21 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt. Er viel vandaag nog een enkele bui. En de temperatuur liep aanvankelijk op naar zo'n 21 tot 22 graden. Maar in een pittige bui was het maar een graad of 16. Komende avond en nacht blijft de kans op een enkele bui bestaan. Maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag net als vanmiddag sterk verschillen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Morgen in de middag is het veelal droog met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 20 bij een matige wind uit het noordwesten. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag blijft het overal droog. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. De maximumtemperatuur zondagmiddag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. Nog een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10 graden. Maandagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden. Op dinsdag nog iets warmer, rond de 24, lokaal 25 graden. Aanvankelijk droog, maar later in de middag en avond en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind die waait op dinsdag uit een oostelijke richting is meest matig van kracht. Op woensdag en donderdag blijft het aan de warme kant, maar de kans op enkele buien is groot, lokaal met een donderklap. De minimumtemperatuur zo'n 16 tot 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Ja.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Een van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrikido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker 2 gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalde een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat dat beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. Dat is niet de bedoeling en daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En op een middelbare school in Zweden zijn 3 tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. 2 jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Een van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het 3e slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt morgen, net als vandaag, 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: jaar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een badeendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een badeend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 badeenden mee te laten doen aan de race en 25.000 euro op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10.

van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken. Maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste buitenmaker krijgen. De minimumtemperatuur is rond de 12 graden. De maximumtemperatuur is zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden twee zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden. Maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Laurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Zwemmer Maarten van der Weijden gaat vandaag niet meer van start voor de laatste etappe van zijn 22 steden zwemtocht. Op Instagram legt de voormalig Olympisch kampioen uit waarom hij gisteren voor de tweede keer is afgehaakt.
2: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat dat beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
1: Woensdag ging van der Weijden ook al niet het water in omdat hij ziek was. De zwemmer wil vandaag wel de opbrengst van zijn poging om langs 22 steden te zwemmen overhandigen aan het Maxima Medisch Centrum in Utrecht. Hij zamelde geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Actiegroep Dolomina's heeft vandaag in verschillende steden fietsprotesten georganiseerd. De deelnemers vroegen aandacht voor de veiligheid van vrouwen. Ze vinden dat er een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa nog weinig is verbeterd. Lisa werd in augustus vorig jaar omgebracht toen ze na het uitgaan naar huis fietste. Kort na haar dood organiseerden de Dolomina's ook een fietsactie, toen in 19 steden, waaronder Rotterdam. Afgelopen nacht waren de fietsdemonstraties in 7 steden, waaronder Amsterdam, Den Haag en Middelburg. DJ Looney Tunes ziet een optreden op festival Decibel Outdoor aan zich voorbij gaan. De organisatie van het festival in de Beekse Bergen haalt de Vlaardingen uit de line-up omdat de DJ morgen optreedt in Moskou. Dat had hij tegen niemand gezegd, schrijft het AD, maar hij blijkt wel te staan op een poster van het Russische festival Blaash. Looney Tunes is de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. Onder meer de vertegenwoordiger van Oekraïne riep Decibel Outdoor daarom op het optreden in Hilvarenbeek te schrappen. Het weer vanochtend bewolkt, kans op buien, plaatselijk met onweer. Vanmiddag is het droger, zien we ook af en toe de zon, dan is het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Het ongeval gebeurde rond 3:30 s'nachts dichtbij het IJsseland ziekenhuis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto brak door de harde impact in tweeën. De 20-jarige bestuurder uit Capelle aan den IJssel overleed ter plekke. De andere inzittenden, ook twee mannen uit Capelle, 19 en 21 jaar, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vindt in Capelle Schenkel de traditionele jaarmarkt plaats. Op vrijdag en zaterdag is er een braderie bij de winkels van de Bermweg. De rommelmarkt en de kleedjesmarkt ontbreken natuurlijk niet. En op zaterdag 5 september vindt er tijdens het oogstfeest in Zevenhuizen een bad-eendenrace plaats. Het doel van de race is om geld op te halen voor het kinderzorghuis Onder de Wieken, dat een nieuwe locatie in Moerkapelle wil bouwen. Het is een initiatief van de Lions Club in Zevenhuizen. Mensen kunnen een bad-eend adopteren en er zijn prijzen te winnen. De organisatie, de Lions, heeft als doel om 6.000 bad-eenden mee te laten doen aan de race en €25.000 op te halen voor dat goede doel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken, maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste bui te maken krijgen. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. De maximumtemperatuur is zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden twee zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden. Maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Zorgverzekeraars hebben de omstreden huisartsenpost Zuidplein in Rotterdam in de ban gedaan, schrijft de Telegraaf. De verzekeraars vinden dat de eigenaar patiënten ook zonder dat spoed nodig is naar zijn dure avondpraktijk laat komen. In de avonduren geldt een veel hoger tarief. De Rotterdamse huisarts raakt regelmatig in opspraak, ook vanwege zijn politieke opvattingen. Afgelopen maart hing hij nog een groot beeldscherm aan zijn gevel waarop Iraanse bombardementen op Tel Aviv worden verheerlijkt. En dan plaatst hij op Instagram een video waarin van Joden wordt gezegd dat ze zich schuldig maken aan kinderoffers. De GGD en het RIVM bekijken of het veilig is als tuinders bij droogte rioolwater gebruiken voor hun gewassen. Het gaat om rioolwater dat extra is gezuiverd, schrijft de WOS. Onlangs zei het Hoogheemraadschap Delfland dat extra schoon rioolwater bij langdurige droogte mogelijk kan worden gebruikt door tuinders om te voorkomen dat hun gewassen verloren gaan. Bij droogte mogen boeren geen slootwater gebruiken. Het extra gezuiverde rioolwater is goed genoeg voor bloemen en planten. Maar of groente en fruit eetbaar blijven als ze rioolwater krijgen is nog niet te zeggen. Wanneer het onderzoek van GGD en RIVM klaar is, kan het Hoogheemraadschap nog niet zeggen. DJ Looney Tunes ziet een optreden op festival Decibel Outdoor aan zich voorbij gaan. De organisatie van het festival in de Beekse Bergen haalt de Vlaardingen uit de line-up, omdat de DJ morgen optreedt in Moskou. En dat had hij tegen niemand gezegd, schrijft het AD. Maar hij blijkt wel degelijk te staan op een poster van het Russische festival Blaas in Moskou. Looney Tunes is de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. Onder meer de vertegenwoordiger van Oekraïne riep Decibel Outdoor daarom op om het optreden in Hilvarenbeek te schrappen. En Evil Caterham heeft haar 117e verjaardag gevierd en daarmee is de Britse de oudste mens ter wereld. Caterhams leven omspant het zinken van de Titanic, twee wereldoorlogen, de Koude Oorlog en de coronapandemie. Ze woonde onder meer in India en Hongkong en nu verblijft ze in een verzorgingshuis net buiten Londen. Op haar 97ste haalde ze nog haar rijbewijs. Het geheim van haar hoge leeftijd, alles met mate doen, zegt ze. Het weer vanochtend is nog bewolkt. Er zijn kans op wat stevige buien, plaatselijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger en zien we ook af en toe de zon. Het is vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 100

0: 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken, maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste bui te maken krijgen. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden 2 zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden, maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.
2: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Larice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Zorgverzekeraars hebben de omstreden Rotterdamse huisartsenpost Zuidplein in de ban gedaan, schrijft de Telegraaf. De verzekeraars vinden dat de eigenaar patiënten ook zonder dat spoed nodig is naar zijn dure avondpraktijk laat komen. In de avonduren geldt een veel hoger tarief. De Rotterdamse huisarts raakt regelmatig in opspraak, ook vanwege zijn politieke opvattingen. Afgelopen maart hing hij nog een groot beeldscherm aan zijn gevel waarop Iraanse bombardementen op Tel Aviv worden verheerlijkt. Ook plaatste hij op Instagram een video waarin van Joden wordt gezegd dat ze zich schuldig maken aan kinderoffers. De GGD en het RIVM bekijken of het veilig is als tuinders bij droogte rioolwater gebruiken voor hun gewassen. Het gaat om rioolwater dat extra is gezuiverd, schrijft de WOS. Ondanks zei het Hoogheemraadschap Delfland dat extra schoon rioolwater bij langdurige droogte mogelijk kan worden gebruikt door tuinders om te voorkomen dat hun gewassen verloren gaan. Bij droogte mogen boeren geen slootwater gebruiken. Het extra gezuiverde rioolwater is goed genoeg voor bloemen en planten. Maar of groente en fruit eetbaar blijven als ze rioolwater krijgen is nog niet te zeggen. Wanneer het onderzoek van de GGD en het RIVM klaar is, kan het Hoogheemraadschap nog niet zeggen. In Zwolle zijn twee nepagenten uit onze regio tegen de lamp gelopen. Eén van hen was 14 jaar. De jongen uit Hendrikido Ambacht probeerde samen met een 27-jarige Rotterdammer meerdere keren om mensen in de buurt van Zwolle op te lichten. De meeste mensen belden de echte politie. Twee keer maakten ze iets buit. In de auto van het tweetal zijn geld en sieraden gevonden. Die zijn teruggebracht naar de rechtmatige eigenaars. En na de zonsverduistering van vorige week staat er volgende week een maansverduistering op stapel. De aarde staat op vrijdag 28 augustus precies tussen de zon en de maan in. Om de verduistering van de maan te zien moet je wel vroeg op. De aarde schuift om 3:30 s'nachts voor de maan. Zo'n 3 uur later is de verduistering compleet. Dan is iets meer dan 90% van de maan bedekt door de schaduw van de aarde. De maan staat op dat tijdstip wel laag aan de horizon. In de bebouwde kom kan daarom iets in de weg staan. De volgende totale maansverduistering in Nederland is te zien op 31 december 2028. Het weer, het is bewolkt, er is kans op een bui, plaatselijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger, zien we af en toe ook de zon, dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken, maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste bui te maken krijgen. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. De maximumtemperatuur is zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden 2 zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden. Maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Larice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Zorgverzekeraars hebben de omstreden Rotterdamse huisartsenpost Zuidplein in de ban gedaan, schrijft de Telegraaf. De verzekeraars vinden dat de eigenaar patiënten ook zonder dat spoed nodig is naar zijn dure avondpraktijk laat komen. In de avonduren geldt een veel hoger tarief. De Rotterdamse huisarts raakt regelmatig in opspraak, ook vanwege zijn politieke opvattingen. Afgelopen maart hing hij nog een groot beeldscherm aan zijn gevel waarop Iraanse bombardementen op Tel Aviv worden verheerlijkt. Ook plaatste hij op Instagram een video waarin van Joden wordt gezegd dat ze zich schuldig maken aan kinderoffers. De GGD en het RIVM bekijken of het veilig is als tuinders bij droogte rioolwater gebruiken voor hun gewassen. Het gaat om rioolwater dat extra is gezuiverd, schrijft de WOS. Ondanks zei het Hoogheemraadschap Delfland dat extra schoon rioolwater bij langdurige droogte mogelijk kan worden gebruikt door tuinders om te voorkomen dat hun gewassen verloren gaan. Bij droogte mogen boeren geen slootwater gebruiken. Het extra gezuiverde rioolwater is goed genoeg voor bloemen en planten. Maar of groenten en fruit eetbaar blijven als ze rioolwater krijgen is nog niet te zeggen. Wanneer het onderzoek van de GGD en het RIVM klaar is, kan het Hoogheemraadschap nog niet zeggen. In Zwolle zijn twee nepagenten uit onze regio tegen de lamp gelopen. Eén van hen was 14 jaar. De jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht probeerde samen met een 27-jarige Rotterdammer meerdere keren om mensen in de buurt van Zwolle op te lichten. De meeste mensen belden de echte politie. Twee keer maakten ze iets buit. In de auto van het tweetal zijn geld en sieraden gevonden. Die zijn teruggebracht naar de rechtmatige eigenaars. En na de zonsverduistering van vorige week staat er volgende week een maansverduistering op stapel. De aarde staat op vrijdag 28 augustus precies tussen de zon en de maan in. Om de verduistering van de maan te zien moet je wel vroeg op. De aarde schuift om 3:30 s'nachts voor de maan. Zo'n 3 uur later is de verduistering compleet. Dan is iets meer dan 90% van de maan bedekt door de schaduw van de aarde. De maan staat op dat tijdstip wel laag aan de horizon. In de bebouwde kom kan daarom iets in de weg staan. De volgende totale maansverduistering in Nederland is te zien op 31 december 2028. Het weer, het is bewolkt, er is kans op een bui, plaatselijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger, zien we af en toe ook de zon, dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizen Plas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken, maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste bui te maken krijgen. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. De maximumtemperatuur is zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden 2 zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden. Maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Larice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Zorgverzekeraars hebben de omstreden Rotterdamse huisartsenpost Zuidplein in de ban gedaan, schrijft de Telegraaf. De verzekeraars vinden dat de eigenaar patiënten ook zonder dat spoed nodig is naar zijn dure avondpraktijk laat komen. In de avonduren geldt een veel hoger tarief. De Rotterdamse huisarts raakt regelmatig in opspraak, ook vanwege zijn politieke opvattingen. Afgelopen maart hing hij nog een groot beeldscherm aan zijn gevel, waarop Iraanse bombardementen op Tel Aviv worden verheerlijkt. Ook plaatste hij op Instagram een video waarin van Joden wordt gezegd dat ze zich schuldig maken aan kinderoffers. De GGD en het RIVM bekijken of het veilig is als tuinders bij droogte rioolwater gebruiken voor hun gewassen. Het gaat om rioolwater dat extra is gezuiverd, schrijft de WOS. Onlangs zei het Hoogheemraadschap Delfland dat extra schoon rioolwater bij langdurige droogte mogelijk kan worden gebruikt door tuinders om te voorkomen dat hun gewassen verloren gaan. Bij droogte mogen boeren geen slootwater gebruiken. Het extra gezuiverde rioolwater is goed genoeg voor bloemen en planten. Maar of groente en fruit eetbaar blijven als ze rioolwater krijgen is nog niet te zeggen. Wanneer het onderzoek van de GGD en het RIVM klaar is, kan het Hoogheemraadschap nog niet zeggen. In Zwolle zijn twee nepagenten uit onze regio tegen de lamp gelopen. Eén van hen was 14 jaar. De jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht probeerde samen met een 27-jarige Rotterdammer meerdere keren om mensen in de buurt van Zwolle op te lichten. De meeste mensen belden de echte politie. Twee keer maakten ze iets buit. In de auto van het tweetal zijn geld en sieraden gevonden. Die zijn teruggebracht naar de rechtmatige eigenaars. En na de zonsverduistering van vorige week staat er volgende week een maansverduistering op stapel. De aarde staat op vrijdag 28 augustus precies tussen de zon en de maan in. Om de verduistering van de maan te zien moet je wel vroeg op. De aarde schuift om 3:30 s'nachts voor de maan. Zo'n 3 uur later is de verduistering compleet. Dan is iets meer dan 90% van de maan bedekt door de schaduw van de aarde. De maan staat op dat tijdstip wel laag aan de horizon. In de bebouwde kom kan daarom iets in de weg staan. De volgende totale maansverduistering in Nederland is te zien op 31 december 2028. Het weer, het is bewolkt, er is kans op een bui, plaatselijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger, zien we af en toe ook de zon, dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken, maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste bui te maken krijgen. De minimumtemperatuur is rond de 12 graden, de maximumtemperatuur is zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden 2 zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden. Maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de twee 1000 euro pinden, sloeg de bank alarm en de politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. Daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dollemina. De actiegroep voert volgende week zaterdag de hele dag actie bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het onveilig voor vrouwen rond het station, vindt Dollemina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, zegt Dollemina. 7 verdachten uit onder meer Barendrecht en Oldgensplaats zijn opgepakt voor opruiing rond de AZC-protest in Apeldoorn. De 7 zouden bedreigende reacties hebben geplaatst bij beelden van het politieoptreden op social media. De politie zegt dat kritiek mag, maar dat de uitlatingen van de verdachten ver over het randje zouden zijn. De 6 mannen en een vrouw zijn tussen de 49 en 79 jaar en komen uit het hele land. Onder meer dus uit Barendrecht en Oldgensplaat. Er is ook iemand uit Schavenzande bij. Het Openbaar Ministerie beslist nog over eventuele vervolging. En Max Verstappen is als 6e geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 mist de snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. George Russell zette zijn pole position om in de overwinning. De Brit van Mercedes reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort. Het weer vanmiddag steeds vaker. De zon, 20 graden is het. Vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt dan in het oosten van de regio af tot een graad of 10. Morgen af en toe zon, kleine kans op een bui en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: locatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ Vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken, maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste bui te maken krijgen. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. De maximumtemperatuur is zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden 2 zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden. Maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bank alarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4:00. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ Vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken, maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste bui te maken krijgen. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden 2 zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden, maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.
2: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plek in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over drie

Solid 10, dat is een luguber ding, hè, dat je letterlijk met je hoofd op het hakblok wordt gelegd. Dat was 3 jaar geleden in die film van Ridley Scott met Joker en Phoenix over Napoleon. Dat was volgens mij zelfs de beginscène dat je Marie Antoinette onthoofd zag worden met de guillotine. Ja, het is een luguber ding. Ik ben blij dat we er allemaal nu wat humanere manieren voor hebben. Maar überhaupt die doodstraf, dat moeten we niet willen, toch? Wat een politiek onderwerp, hoor ik je denken. Ja, dat klopt, maar ik kom op de guillotine, op de doodstraf, door deze track van Jordan Peele.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag, steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier. We gaan alle kanten op. De deep house kant op. De techno, de tech house, de trance, de classics. Alles komt wel een beetje aan bod. Iedere week de MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder. Call me.

Even lachen. Mark van Dalen meldt zich af. Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. En Mark met een K, van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

On Fire, On Fire, Classic, Classic.

0: Classics. We draaiden deze plaat 5 jaar geleden echt heel vaak, want we vonden hem zo ontzettend leuk. En nu nog steeds opgerakeld uit de On Fire archieven. We hebben alweer uit 7 jaar te putten, dus dat gaat aardig. Jammer Wokkie, aan het begin van de show, je hoorde How Much I Dance. We're going on the air in 5, 4, 3, 2,
1: transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Ray Truven, Lemonade, The Studio Killers, Groove Department, M. Rodriguez en nog veel meer. Met andere woorden, ja, een nieuwe On Fire Radio Show is gewoon lachend begonnen, joh.
2: On Fire!
0: En je weekend wordt weer gevuld met de vetste nieuwe releases. Zometeen aan het begin van de 2e uur
3: nog een denderende classic.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: En we zijn te horen vanaf nu op een legendarisch radiostation. Daarover zometeen weer in die On Fire Radio Show. Is

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht en daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 mist de snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: Dat is even lekker rammen, hè? Daar zijn we niet vies van, de On Fire Radio Show. Elke week weer een feestje in je weekend. En je hoorde een plaat uit de tijd dat ze allebei nog gelukkig getrouwd waren. En wel met elkaar. Charlotte de Witte met haar ex. Ja, ze maakten samen een remix van The Age of Love en Age of Love. De best verkopende dansplaat van een paar jaar geleden. Aan het begin van uur 2 van On Fire Age of Love is in de remix van Charlotte de Witte en haar ex. Ah. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met de vierde nieuwe muziek van Rit Ruven, Lemonade, The Studio Killers, Groove Department, M. Rodriguez en nog veel meer. En ik heb zo meteen nog een hele mooie verrassing voor je. Ja, dat is een verrassing.

Aaron Emerson. Hij maakte zelf een nieuwe versie van Dark and Long, The Dark Train. De grote hit van Underworld uit de jaren 90. Nu in een nieuwe remix, rework. En dat heeft hij zelf gedaan. Die Aaron Emerson heeft het nog steeds.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bank alarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag, steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: The next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance.
3: Let the beat go around the globe.
4: Welcome to episode 415. I am a stick alive, my stick of a cause, Max. Thank you for tuning in. In the next hour we will bring the energy of trance music. Weekend boost. This week great start with Talking Over by Cubicore. Next, on the mic with Yves V, Chester Young and Suburbia. And Fall in Line by Decker Rush and John Alfaro. And of course, this best record of the week and a lot of great tracks select for you. Enjoy and stay tuned!

0: search pics on the morning birds.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
2: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudige wereldkampioen in de Formule 1 mist de snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plek in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 mist de snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether 102. Ik ben Maries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht en daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag, steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22-steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker. Heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

sounds of the 70s. Super sounds of the 70s. The 70s survived.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bank alarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4:00. Het weer vanmiddag, steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.